0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 5 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.
5: Let's get it started in here.

0: nu 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamen klachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

back his clothes all around. Mr. Bojangle, Mr. Bojangle.

he shook his head. I heard someone ask, please. Mr. Bojangles,

0: Radio Nieuws op iTurn Radio. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Bij de fraudehelpdesk zijn hierover al de eerste meldingen binnengekomen, meldt het AD. Internetcriminelen proberen via phishing in te breken en betaalgegevens te stelen. De politie heeft de nepshop als malafide geregistreerd en de website is inmiddels uit de lucht. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: Hoe lang is het wel niet geleden dat deze gast in de hitparade stond nog in? Wellicht ken je ze nog in het grijs verleden. En zijn ze zo bezig op de radio te horen met The Worker. Daar gaat de fiche zien.
1: Het is de Middle of the Road Show met Hans
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

zoals ze kraken. Ja, lekker toch? Oud plaatje. Heel erg geleden. En dat op de draaitafel. Toch is het nog op de een en ander van heel gebleven, vrienden. You can do it. Veel draait in de Dixon in 1979. You can do it van Elle Hudson. En zijn soulknakkers, soulpartners. En je bent weer terug. Lekker, heerlijk.

En ook vandaag schijnt de zon weer uit je radio. Word je er een beetje vrolijk van? Ik hoop het hoor. Ik hoop het echt, jongens. Lieve dames, lieve heren, dan gaan de classics uit het zuiden van Nederland. De Yellow Sun of Ecuador. De Zoomer 10 vanuit het theater. Voor jou. Een hele fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst, een held. Ja, dat was het. Hier is Lee Towers met Bless You.

0: De man die zoveel meer mooie liedjes heeft gemaakt dan alleen maar You Never Walk Alone. Ja. We zeiden wel dat het een zingende kraanmachinist uit de haven van Rotterdam was, Litouwers en Bless You.
1: Een fijne van achter de keukengordijnen.
0: Nou ja, wat zullen we zeggen? Een toverstokje zou af en toe best wel handig zijn in deze maatschappij. Herman van Veen!
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het mond nou toch niet gekker worden.
2: Kopje, kopje.

0: Gevarieerd is nooit verkeerd. Ook zo fijn even achter de keuken gordijnen vandaag. Herman van Veen, ook een held. Echt wel. Echte theaterman, zing ik al heel goed over.
1: Lekker hè, terug in de gouden tijd, lieve mensen.
0: En tonight was van Tower. Hey, heeft zijn motor gestart. Het werd zijn tweede hit. Movistar, dat was zijn eerste. En dit is zijn tweede. En je weet dan dat hij uit het hoge noorden kwam. Zijn naam? Harpower 1975. Motorcycle Mama.

muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.

Prince stond ze daar in de Vaderlandse hitparade. En ze bleef een aantal weken staan en ook nog bovenin op de eerste plek. Alain June Lodge. Ja, en ik weet het uit ervaring, maar daar kreeg je de dansvloer wel mee vol hoor. Hey,

Detroit. De bassette van de industrie. En ik kan me voorstellen dat er ook een soort van bandenfabriek hebben gestaan in Detroit. Maar een beetje zielig verhaal eigenlijk, want veel industriële

0: Lekker en bovenal muzikaal gezellig als deze twee broers weer eens even op visite komen. Muzikaal gezien lekker toch? Ja, de Boris Johnson, lieve vrienden. En stop, it's alright. Oké. En natuurlijk zijn commanden bij je. Met die bekende palen natuurlijk. Hè. Hele lange palen en ze heet onze zendpalen en digitale kanalen. En hoor je die stemmen ook?
1: Wat?

Nederpop, hallo begin jaren 80. Vierde hoogtaar. Heerlijke Nederlandse band. Ze wonnen Cadans uit 83 met Intimiteit. Nog even, hè? Lynn Anderson is ook wel eens gezellig met haar

gedraaid en nog lang niet versleten. Klinkt er wel stereo door je oren. Taste it love. Van Soft Cell. En Michael Jackson. Jazeker, hij doet mee. Heeft er zin in. En Rockwell ook. Somebody's watching.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n 3 kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. Op 25 april werd aan boord van de vlucht besloten dat de vrouw te ziek was om mee naar Amsterdam te vliegen en zij werd in Zuid-Afrika in een ziekenhuis opgenomen waar ze een dag later overleed. Eerder was zij aan boord van het cruiseschip Hondius. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt,

0: geen compensatie hoeven te krijgen. Later zal de Hoge Raad uitspraak doen. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in box 3 tussen 2017 tot en met 2020 onwettig was. Mensen die bezwaar hadden gemaakt hadden recht op compensatie. Mensen die dat niet hadden gedaan wilden dat ook. Vaak neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. De adviesprijs van een liter benzine is met 1,1 cent gedaald en kost nu ruim 2,61 euro. Diesel daalde met 3,5 cent en daarvoor betaalt men nu 2,52 euro. De adviesprijs geldt over het algemeen bij de tankstations langs de snelweg. Elders in het land betaalt men minder. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. De flotilla was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. 179 activisten werden op Kreta afgezet. Twee actievoerders zijn mee naar Israël genomen en zitten vast. De organisatie van de flotilla zegt dat meerdere activisten melding hebben gemaakt van seksueel en fysiek geweld door Israëlische militairen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.
13: Lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
14: Dit is de lunchbreak.

nee, helemaal niet. Gypsy Woman, inderdaad wel. Of ze van de zigeuner afkomst is, dat weet ik niet helemaal juist. Maar het zou natuurlijk wel kunnen naar deze platen natuurlijk, hè, inderdaad wel. Dus het was Gypsy Woman hier op jouw fantastische radiostation. Van harte welkom in de lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur. En als je aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Hier is Tower and I See You Tonight. Je weet maar nooit wie je tegenkomt op een vrijdagavond. Wel, het weekend is weer gestart hier in de lunchbreak.

0: ik zo zeggen, geen tratjes om zonder handschoenen aan te pakken. Het Pussycat, ja inderdaad wel. En het allemaal met een Doei de La Bamba. Weet je wel, dat was een dans dat de jongeren deden vroeger in de jaren 70 en 80. Op de dansvloer allemaal in een cirkeltje gaan staan en dan iemand in het midden en de kusjesdans. Zo noemden we dat de La Bamba, ja inderdaad wel. Tegenwoordig wordt dat allemaal niet meer zo getolereerd, heb ik de indruk, nee. Maar ja, je weet, de tijden veranderen en de mensen veranderen en alles verandert. Dus je moet ook maar mee veranderen, zeggen ze dan. En dat doen we dan natuurlijk ook.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song vandaag in de lunchbreak. Hier is Julio Iglesias.

Ja, kom wat dichterbij. Kom maar lekker dicht bij de radio, zou ik zeggen. En als je aan het eten bent, smakelijk eten in ieder geval. Muziek van Reggie. Jacques Derezen en OT. En dit al met een kom wat dichterbij. Ja, dat is een hele grote hit vorig jaar natuurlijk. Hè, inderdaad wel. En dat allemaal hier vandaag deze vrijdag te horen. En de lunchbreak natuurlijk. Wat had je gedacht? Hier is Maroon 5. En dit allemaal met hun memories. Ja, wie geeft deze niet, hè? Ja, hoe ouder je wordt, hoe meer memories je hebt. Onthoud dat

inderdaad. Wie keek er in zijn niet in de winter in een fotoboek? En zien ze allemaal die lekkere mooie herinnering weer aan je voorbij komen? Wel, daar gaat het een klein beetje over natuurlijk. Hè. Maroon 5 en dit allemaal met Memories hier deze vrijdagmiddag. En ja, je weekend is gestart natuurlijk. Hè. Wat kan je beter hebben op een lunchbreak om je weekend te starten? We kunnen ons allemaal weer een beetje terugvinden in deze van Carl Douglas misschien. En Kung Fu Fighting.

0: bekend geworden is natuurlijk. Hè. Ik heb het allemaal over Carl Douglas en dit maakt zijn Kung Fu Fighting.
1: Ja.
0: Hij heeft ons eventjes de Kung Fu Fighting leren kennen. En dat allemaal via de YouTube en via het mooie spotje dat hij gemaakt heeft natuurlijk. Rond deze song. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Smakelijk eten in ieder geval. Want tussen 12 en 1, dan eet iedereen. En aan de kust, wel, dat doen ze daar ook natuurlijk. Hier is Bluff en aan de kust.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede vrijdagmiddag als je aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. En geniet van je weekend, van het begin van het weekend. We gaan terug met Fleetwood Mac naar 1967, dat is heel lang geleden. Sommigen van ons waren misschien nog niet geboren, wie weet. Fleetwood Mac is dan nog een Britse bluesband, treedt vandaag op in 1967 op het internationaal jazz en blues festival voor het eerst op naast onder andere Pink Floyd, Cream, Jeff Beck en The Move. Hier is Fleetwood Mac met hun You Can Go Your Own Way.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

We zullen daar nog wel horen voorbij komen natuurlijk. Hè. En de lunchbreak, zeker weten. Was heel de week onze hit-tip natuurlijk. Somber en Homewrecker. Van maandag tot met vrijdag heb je hem kunnen horen als onze hit-tip. En we hopen en we wensen hem veel succes toe natuurlijk. Dat hij maar snel een grote hit wordt. Inderdaad wel. Hier is Robin Tiggle en

Een tikkel en nog een paar van uw windjes van hun natuurlijk. Ja, wat een hele mooie videoclip als je mij vraagt. Er was een gekozen versie en er was een niet gekozen versie. Ja. Waar ik in mee gedraaid heb, kan je niet zeggen. Ik kan het ook niet zien natuurlijk. Hè. Nee, helemaal niet. Bloodlines hier in de lunchweek natuurlijk nog tot 1 uur op je radio met de muzikale vitamintjes die zo nodig zijn. En ik zou zeggen, ja, maak er ook natuurlijk een heel weekend van. Hè.

0: zijn er aan, Barry Wright. En dit was heel de week onze artiest van de week natuurlijk met Can't Get Enough of Your Love Baby. Ja. Ik heb ook nog een hele song gemaakt natuurlijk met Lisa Stansfield in de tijd. Oh ja, dat was ook een hele mooie. Hebben we er niet kunnen tussensteken, want ja, er zijn maar 5 dagen in een week natuurlijk. Hè. Je kunt maar 5 songs van een bepaalde artiest draaien in een week. Dus als er nog eens voorkomt natuurlijk, dat Barry White onze artiest zou zijn wel, dan draaien we zeker deze ook nog eens hier in de lunchbreak. Goed, hier is Jennifer Lopez en Baila Conmigo.
1: Imagínate, tú y yo en la playa. La arena.

0: dan.
1: Jouw muzikale vitamines. Elke maandag tot en met vrijdag. Tussen 12 en 1 in de lunchbreak.

0: Annabel en Zenne was er. Laat hem nooit meer los. Ik zeg op je radio natuurlijk.
1: Dit is iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. De Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de Canvas-omgevingen geblokkeerd. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. Het gaat om namen, mailadressen en mogelijk student- en medewerkersnummers. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Het bedrijf zet alle zeilen bij om de stroomvoorziening en de netwerkverbinding te herstellen. De brand woedde in een technische ruimte en niet in de ICT-systemenruimte. Het is nog onduidelijk wanneer alle systemen weer hersteld zullen zijn. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen. Maar

0: Vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoogstralingsniveau gemeten. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Sinzig. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. De politie is massaal uitgerukt en het centrum van de plaats is afgesloten. De krant Bild meldt dat een gewapende man toesloeg toen een geldtransport bij de bank stopte en een medewerker uitstapte om het bankgebouw binnen te gaan. Hij werd vervolgens bedreigd. Er zijn door de politie speciale eenheden opgeroepen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
1: You're listening to...
11: iTurn Radio.

0: En plots zijn we vrijdag. 8 mei vandaag. Kom erbij en dans. Ik ben ook getuige van het artificiële intelligentie en het praten van dat spul. Eerlijk gezegd, het trekt op niks. De T wordt een le en de... Ja, nee, nee. Het is niet leuk. En er gebeuren malle vierde dingen. Eén ding is zeker.
1: Dit is een nieuwe Hits & Classics met Benny de Zwart.
0: En er komt zeker geen tweede keer. There will be no next time. Als je dat maar weet. Als tweede vandaag. De Kids. Uit ons eigen Belgiëlandje.

Veel muziek van 11 jaar geleden. 50 Shades of Grey. Love Me Like You Do. Van Ellie Goulding.

1994. Baby, I love your way. We gaan straks nog een beetje dansen. En we gaan ook langzaamaan de zomer inleiden. Ja. Frans Gal op het programma nog in YouTube.

Mensen, wat vergeten zijn dat we vrijdag zijn eigenlijk. Ja. Kijk wat er nu op de proppen komt. Ook uit België. Fiocco. Samen met Medusa. En het ongelooflijke Miss You.

om nog even terug te komen op de hit van daarnet. Fiocco. Het België was een Belgische danceformatie. En wie was daar dan de zangeres erbij? Ja, mevrouw Goffin, hè? Evie. Ze werd later wereldberoemd als frontvrouw van Lasgo. Onderweg bij ons, France Gall. Een petit français. En we hebben ook nog een mooie van ERA. We gaan nog Nederlands. We hebben nog de parelplaat en ook nog de jarige van vandaag. Eerst nog deze U2. En City of Blinding Lights. Vrijdagmiddag, iTunes Radio. Het begin van jouw weekend.

0: 8 mei vandaag. Ella, Ella. We zijn dag van de heftruckchauffeur. En ook internationale dag van het Rode Kruis. En de Rode Halve Maan natuurlijk. Telkens als ik dit nummer hoor van Frans Gal, Ella Ella, doet mij denken aan Peter van Dam.
1: Ride on, honey, ride on, ride on, ride on.
2: Goh, hoe is het?
3: Goed, goed, goed, goed.
2: Wuk, wuk, wuk, wuk.
3: Wat is het? Een uitdrukking. Een korte.
2: Een korte. Een korte en steekt alles in sta. Een lange dun doet uit van binnen. Kim Kleintje mag schiet verder. Ella.

0: en Team Dalsma. En één zomeravond met jou. Al is dit nog een beetje aan de koude kant.
1: Turn it up. Yeah. Dit is de parelplaat van deze week.
0: Yo. En het is nog steeds dezelfde. Tot en met zondag. Chicago. En Street Player. Straks

Ik kan het niet laten van te zeggen, want het blijft een mooie keuze. Deze parelplaat voor deze week, Chicago. En Street Player. Vandaag vrijdag, 8 mei. En het weer valt echt mee. Ook jarig vandaag, Gary Glitter. Die wordt er 82. Philip Belly, die wordt er 75. En Simone Kleinsma, die wordt er 68. En over het weer gesproken, het ziet er goed uit dit weekend. Hier en daar een beetje wolkje, maar toch wat zon. En die temperaturen zijn leuk, hè? Maandag, dat is een ander paar mouwen. Ja, eerst het weekend. Dit is ook een jarige. Hij wordt er 51.

mag vandaag 51 kaarsjes uitblazen. En Rieke Iglesias. Het blijft hier zometeen dansbaar.

Radio. En deze Love Generation. Meteen ook de voorlaatste voor vandaag, want straks nog meer hits tussen 2 en 3. En om 3 uur de Nederlandse top 40, alle 40 op een rij. Jouw vrijdagmiddag, dat is Aiten Radio.

gekozen. Met die temperaturen. 18, 19, 17. En het wordt dit weekend hetzelfde. En wel kijken als afsluiter deze. Gary Lowe. Fijne vrijdag. Fijn weekend. En we maken nieuwe afspraak maandag voor een nieuwe aflevering om 1 uur. En straks om 3 uur ook weer plezier met de Nederlandse top 40.

0: op jouw vrijdag. Item Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Dat laat de regionale leider van de Canarische eilanden weten. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Van daaruit worden alle passagiers naar een vliegveld gebracht. De passagiers blijven aan boord zolang het vliegtuig nog niet geland is. Vanmiddag praat Spanje met Nederland en moet alle onduidelijkheid worden weggenomen over wat er met het schip gaat gebeuren. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Als vluchten komen te vervallen, hebben passagiers recht op omboeking, terugbetaling of terugreis. De luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen vrijgesteld worden als de annulering door bijzondere omstandigheden veroorzaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal brandstoftekort. De hoge brandstofprijzen moeten niet als uitzonderlijke omstandigheid beschouwd worden. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan het 14-jarige meisje op 20 april te hebben gedood. De vader blijft wel verdachte in het onderzoek, maar is op vrije voeten. Zijn rol in deze fatale zaak wordt nog nader onderzocht. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau.

0: gemeten. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
4: Now. iTunes Now.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.

0: het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens premier Rob Jetten is de situatie rond de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Het gaat volgens Jetten dit keer om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. Zorgminister Hermans zei al eerder dat de kans op brede verspreiding heel klein is. 3 mensen die op het cruiseschip besmet raakten zijn overleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens van den Brink is dat veel effectiever. De huidige manier van de grenscontrole wordt tot eind september verlengd. In de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen tot en met maart dit jaar werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd kunnen ongewenst verklaard worden. Vertrekken ze niet, dan lopen ze kans op een jaar gevangenisstraf. Door het wetsvoorstel aan te passen en een aantal maatregelen door te voeren moet het asielbeleid scherper worden. Asielminister van den Brink komt ook nog met een voorstel over het afschaffen van dwangsommen voor de IND. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. Eerder was de politie massaal uitgerukt, het centrum werd afgesloten en speciale eenheden waren opgeroepen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Volgens de krant Bild bedreigde een gewapende man een medewerker van een geldtransport toen hij het bankgebouw wilde binnengaan. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, God damn it!
4: Get the point good.
5: And now...
6: Tot 40!
7: Nu is het net op 40, zou dat kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. 14 jaar gang nummer 19 van 8 mei 2026, aflevering 666. En dit is het tweede uur van de net op 40. Dan deze week even kijken met vandaag 10 Nederlandse, 8 Belgische, 8 Amerikaans, 4 Britse, 6 Europese, 2 Canadese, 1 Noorwegen. Norwegia. Oké, en 10 Nederlands-Vlaamstalig. 11 autoalarmdiscus, 7 speciale aanbiedingen, 5 stipnoteringen, 4 superstips, 10 zakkers, 3 zittenblijvers, 23 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. En dat betekende we dat van 4 nummers afscheid moesten nemen. De eerste was uit Amerika, Morgan Wallen en Lady Gaga, I Wish I Never Met You. De tweede, na even kijken, 6 weken uit Nederland, Yves Berendsen met Droom Jij Over Mij Vannacht. En na 15 weken uit België, Maskim met Gister. En de vierde, de verdwenen is uit de lijst na 11 weken uit België, Outlandish Type Barrow met Close To Me. We gaan weer verder.
8: De top 40, nummer 1 in Nederland. 28.

0: just wish you knew what you still mean to me.
1: Ja, jongens, juist Benson Boone met If You Knew op nummer 28 komt voor 23, 5 plaatsjes naar beneden. Na 10 weken notering uit de USV, een oud speciale aanbieding. En dan gaan we door naar nummer 27 en komt 30, 3 plaatsjes.

Dat was Within Temptation en Smash Into the Pieces met Somebody Like You op nummer 26. En die komt van 32 zes plaatsen omhoog, oftewel met stip gestegen na 2 weken notering. En dat is natuurlijk een Europese productie en het is een oud alarmdisc. En dan gaan we door naar nummer 25 en die komt van 12, 13 plaatsen gezakt na 14 weken notering uit Groot-Brittannië. En hij heeft 1 week op 1 gestaan, Heaven met I Run. Coming.

0: Dat is nummer 24 stationair. Na 6 weken notering uit België, Autorandisc Isaila met Dancing on the Ice. En dan gaan we zo door naar nummer 23 en die komt voor 26. En die gaat 3 plaatsen omhoog. Na 5 weken notering uit Groot-Brittannië, oud speciale aanbieding. En daar moet ik nog even bij vertellen dat de verschillende artiesten in de lijst staan. Die zo direct ook terugkomen in een overzichtje van de top 40 toen van 1987. En ik ken haar 1987 en nu. Dus hier staan artiesten in deze lijst die er toen ook al in stonden. En even die is U2 en featuring Ed Sheeran en Taras Topalia met Yours. Die komen nu voorbij. En dan hebben we zo direct natuurlijk nog andere artiesten die voorbij komen in die top 5 die ook deze week in de lijst staan. Hoe leuk is dat? Nou oké, dit is in ieder geval nummer 23.
1: Je hoort ze allemaal in de top 40.
2: Nummer 22.

Dat was Alex Warren met Fever Dream. Op 22 komt de 27 vijf plaatsen omhoog. Oftewel met stip gestegen na 5 weken notering uit Amerika. En een oud speciaal aanbieding. Dan gaan we zo natuurlijk de nummer 21 draaien. De klapper van de week komt zo direct voorbij. Maar dan gaan we vertellen dat we daarna even een overzicht doen van nummers 30 tot en met 21. Maar dan moet ik wel natuurlijk 21 draaien. En zoals ik juist zei, is dat de klapper van de week uit Amerika. En dat is Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. Klapper van de week. Ask yourself.

0: talk about.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
2: Op 30 de derde nieuwe binnenkomer uit Europa. Autorum Disc met Superstip gestegen. Alan Walker en Punks met Heartbreak Melody. En op 29 komen ze naar 31 met 4 weken notering uit Groot-Brittannië. Miles Smith en Neil Horan met Drive Safe. En op 28 komen ze 23 uit 5 plaatsen naar beneden naar 10 weken notering uit de USA. Oud speciale aanbieding Benson Boone, If You Knew. En op 27 komend van 30, 3 plaatsen omhoog, 3 weken notering uit de Belgique. Clemens en Van Geel, groeten uit Bordeaux. En op 26, komend van 32, 6 plaatsen omhoog, 2 weken notering uit Europa. Oud Alarm Disc met Stip gestegen. Within Temptation en Smash Into Pieces met Somebody Like You. En op 25, komend van 12, 13 plaatsen naar beneden, 14 weken notering uit Groot-Brittannië. 1 week op 1 gestaan, Heaven met I Run. En op 24, stationair, 6 weken notering uit de Belgique. Auto aan disc, Aisela met Dancing on the Ice. En op 23 komen ze 26, 3 plaatsen omhoog. Na 5 weken notering uit Groot-Brittannië, oud speciale aanbieding. YouTube, featuring Ed Sheeran en Taras Topalia met Yours. En op 22 komen ze 27, 5 plaatsen omhoog. Na 5 weken notering uit de US of A, oud speciale aanbieding met Stip gestegen. Alex Warren met Fever Dream. En op 21 vinden we de klapper van de week uit de US of A. En dat is Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love.
3: iTunes Radio.
4: Yo, every day iTunes Radio is highly recommended.
5: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
6: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
7: Nummer 20.

0: Bay Rumors op nummer 20 zijn we beland in de top 20 van de net top 40 van deze week. 14e jaargang nummer 19 van 8 mei 2026, aflevering 666. En dan moeten we wel zeggen dat de nummer 20 van 25 komt. Hè. Thomas Gray komt van 25, 5 plaatsen omhoog met stip gestegen. Na 6 weken notering uit Canada, een oud speciale aanbieding. Dan gaan we door naar nummer 19. En die komt van 11, 8 plaatsen naar beneden, 11 weken notering uit Nederland. En dat zijn de bankzitters met harder dan ik spenden kan.
1: Het regent

Is het My Lucky Day? Wie zal het zeggen? Maar in ieder geval, dat was Milo op nummer 18. En die komt van 21 die plaatsen omhoog naar 4 weken notering uit België. En dan gaan we door naar nummer 17. Die staat daar stationair, oftewel op dezelfde plek als vorige week. Na 10 weken notering uit Europa. Outlaw Disc, Reggie en Laura Tesoro met Bound to Be.

Dat was Ed Struijaert met Same Heart op 16, komend van 18, twee plaatsen omhoog, een 9 weken notering. En dan gaan we zo nummer 15 draaien, maar dan vertel ik je even dat zo direct een overzicht komt van de top 40 toen van 9 mei 1987, jawel. En daar staan artiesten in die ook deze week in de lijst staan. En hoe leuk vind ik, ja ik vind het tenminste in ieder geval leuk, misschien boeit het jou voor helemaal niks, dat kan natuurlijk ook. Maar van de nummers 5 tot en met 2 hoor je een klein stukje en de nummer 1 hoor je in zijn geheel. Heel. En dan gaan we eerst de nummer 15 draaien en daarna gaan we naar de top 40 toen van 9 mei 1987. De nummer 15 komt van 19. Oh ja, dan moet ik natuurlijk ook zeggen, we zijn bijna aan het einde gekomen van de tweede uur van de net top 40 van deze week. Blijf dan ook vooral luisteren naar het laatste uur, het duur van de waarheid.

0: 30. Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten.
1: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
2: 1987.
3: 5, 4,

0: het is nu 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar dat is overleden liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden waar het zondag zal aankomen. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De vrouw zat 2 rijen achter de hanta-patiënt. Ze heeft klachten die op het virus kunnen duiden. Op 25 april probeerde de Nederlandse vrouw vanuit Johannesburg naar Amsterdam te vliegen, maar ze was te ziek, werd van boord gehaald en in een ziekenhuis opgenomen, waar ze een dag later overleed. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. De bende wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. De drone werd in de buurt van het eiland Lefkada in de Ionische Zee aangetroffen. Strijdkrachten hebben de ontsteking verwijderd en de drone wordt onderzocht. Oekraïne gebruikt deze kleine onbemande vaartuigen vol explosieven tegen Russische schepen op de Zwarte Zee, maar ook de schaduwvloot van tankers waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen is doelwit. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
3: En dit is de Net Top 40 Nieuwe Alarmdisc.

0: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18...
3: Get out, goddammit!
4: Get the point.
5: Good.
6: And now...
7: Bend over.
8: Top 40!
9: Dit is het net op 40, zou het kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. 14 jaargang, nummer 19 van 8 mei 2026, aflevering 666. Met vandaag 10 Nederlandse, 8 Belgische, 8 Amerikaanse, 4 Britse, 6 Europese, 2 Canadese en 1 Noorse producties. En een paar van 10 Nederlandse naamstalige, 11 autodramdiscus, 7 speciale aanbiedingen, 5 stipnoteringen, 4 substips, 10 zakkers, 3 zittenblijvers, 23 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat we 4 nummers afscheid moesten nemen. De eerste was Morgan Wallen en Lady Gaga, I Wish I Never Met You. En de tweede was Yves Berens met Droom Jij Over Mij Vannacht. De derde die verdwenen is, en is Mats Kien met Gisteren. En de vierde was Ty Barrow met Close To Me. En dan hebben we ook 4 nieuwe binnenkomers. De eerste nieuwe binnenkomer was op 40 Caro met I Can't Win. De tweede Judith met Self-Made Woman, The Beach Version. En de derde, en dat was Alan Walker en Fangs, The Heartbreak Melody. En dat was de alarmdisc van vorige week. En de klapper van de week vonden we op nummer 21 Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. De alarmdisc van deze week, dat is een Wim Soeter met vragen en een speciale aanbieding Corinthians met Better Off That Way. In ieder geval, welkom terug in het uur van de waarheid van de Net Top 40 van deze week.
10: De Top 40, nummer 1 in Nederland.
11: Nummer 14.

Dat was de nummer 14 en die komt vandaag 6 plaatsen naar beneden. Een 13 weken notering uit News of A. En oud speciaal aanbiedingen. En ook zo'n lekker nummer. Lekker herrie noem ik dat altijd. Nickelback en Ever Since. At the end of it all. Nu gaan we naar de nummer 13. En die komt van 20. En die staat 3 weken in de lijst genoteerd. Uit Nederland met Superstip gestegen. En dat is Hannah Mea en Bluff. Ik ben niet bang. Nee, echt niet.

2002. Ja, dat was de oude nummer 1. Twee weken op 1 gestaan. Snelle en Katje Schuurman met 2002 op nummer 12. Komt van 6 plaatsen naar beneden. 13 weken notering. En natuurlijk uit Hollandia. Gaan we zo natuurlijk de nummer 11 draaien. Maar ga ik natuurlijk weer ook weer vertellen dat we zo een overzicht doen van nummers 20 tot en met 11. Maar dan moet ik natuurlijk eerst nummer 11 draaien. En die komt van 14. 3 plaatsen omhoog. Na 7 weken notering uit de Nederlandse. Ja, de Nederlands-Hollandia. Oud-Larendisc Rondé met voicemail.

0: hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
2: Op 20 van 25, vijf plaatsen over de 6 weken notering uit Canada. Oud speciale aanbieding met stip gestegen Thomas Gray met Rumors. En op 19 komen ze van 11, 8 plaatsen naar beneden. 11 weken notering uit Nederland. Dus Bankzitters met Harder dan ik spenden kan. En op 18 komen ze van 21, 3 plaatsen omhoog met 4 weken notering uit de Belgique. Milo met My Lucky Day. En stationair op 17 na 10 weken notering uit Europa. Autoalarmdisc Reggie en Laura Tesoro met Bound to Be. En op 16 komen ze van 18, 2 plaatsen omhoog met 9 weken notering uit Nederland. Ed Struijaard met Same Heart. En op 15 komen ze van 19. 4 plaatsen omhoog naar 4 weken notering uit Noorwegen. Autoram Disc Arcalis en Portugal and the Man met het nummer Money. En op 14 komen ze van 8. 6 plaatsen naar beneden. Naar 13 weken notering uit de USA. Houdt speciale aanbieding Nickelback en Eversands met At the End of It All. En op 13 komen ze van 20. 7 plaatsen omhoog. Oftewel met superstip gestegen naar 3 weken notering uit Nederland. Autoram Disc Henna Mea en Bluff, ik ben niet meer bang. En op 12 komen ze 6 plaatsen naar beneden. 13 weken notering uit Nederland. 2 weken op 1 gestaan. Snelle en Katje Schuurman met 2002. En op 11 komen ze 14. 3 plaatsen omhoog. 7 weken notering uit Nederland. Autoram Disc Rondé met Voicemail.
3: Dit is de top 40.

Ja, zo zijn we beland in de top 10 van de net top 40 van 8 mei 2026, aflevering 666. En zojuist hoorde je Nonchalance featuring Mathieu Therrien met een moe van mezelf. Af en toe word ik ook moe van mezelf, of een ander woord moe van mezelf. Ja, nou ja, dat maakt niet uit. In ieder geval was de nummer 10 en die komt van 13. 3 plaatsen omhoog naar 5 weken notering en natuurlijk uit Nederland. Oud alarm disc noemen we dat. En dan gaan we door naar de nummer 9 en die komt van 15. 6 plaatsen omhoog met superstip gestegen en 3 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding, direct met Won't Fall.

Zijn nummer 8 komt op 4. 4 plaatsen gezakt maar liefst na 11 weken notering uit België. Outlaw Disc Frimout met Wondermooi. En dan gaan we door naar nummer 7. Die komt van 10. 3 plaatsen omhoog. Na 9 weken notering uit Groot-Brittannië. Lewis Capaldi met How Do I Miss Someone Who Broke Me? I Really Don't.

Ja, dat was Shakira met Zoo, de oude nummer 1. En die staat op 6, komt van 2, 4 plaatsen naar beneden. Na 11 weken notering. En natuurlijk uit de USA. En dan gaan we door naar nummer 5. En die komt van 9, 4 plaatsen omhoog naar 6 weken notering. Eveneens uit de USA. Oud speciale aanbieding met stip gestegen. En dat is Somber met Home.

0: Met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: De nummer 10 komt van 13. 3 plaatsen omhoog in 5 weken notering uit Nederland. Autolarm, Disc, Nonchalance en Mathieu Therine met Moe van Jezelf. Op 9 komend van 15, oftewel met Superstip gestegen. 6 plaatsen omhoog naar 3 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding Direct met Won't Fall. En op 8 komend van 4, 4 plaatsen naar beneden. 11 weken notering uit België. Autolarm, Disc, Frimhout met Wondermooi. En op 7 komend van 10, 3 plaatsen omhoog naar 9 weken notering uit Groot-Brittannië. Lewis Capaldi met How Do I Miss Someone Who Broke Me. Op 6 komend van 2, 4 plaatsen naar beneden. Na 11 weken notering uit Amerika. 1 week op 1 gestaan. Shakira met Shoe. En op 5 komend van 9, 4 plaatsen omhoog. Na 6 weken notering. Oftewel met Slip gestegen uit Amerika. Oud speciale aanbieding. Somber met Home Wrecker. En op 4 komend van 7, 3 plaatsen omhoog. Na 8 weken notering uit Nederland. Autolarm Disc. Fleming en Meteor met Niet Nodig. De nummer 3 komt van nummer 5. 2 plaatsen omhoog. Na 10 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding Ilse de Lange met Get It Right. En op 2 komend van 3, 1 plaats omhoog. Een 9 weken notering uit Europa. Autolarm Disc, Maskeen en Babette. Hoe dan ook.
0: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten. Top 40.
1: Nu is het net op 40, zou dat kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. Dus we zijn wel weer bijna aan het einde gekomen van de net top 40 van deze week. 14e jaargang, nummer 19 van 8 mei 2026, aflevering 666. En dan doe ik zoals te doen gebruikelijk weer even een overzichtje van de hele net top 40 van deze week. En als je denkt, wie hoor ik daar? Ja, Arnold Overaar. Bijna zou je denken dat het de vaste presentator is, maar dat is niet het geval. Helaas kon Corné Wolf op het laatste moment niet meer. En vandaar dat ik het weer even waarneem. Misschien ben ik er volgende week weer, maar we hopen het van niet, want dat betekent dat onze grote vriend niet aanwezig is. Maar dat zal volgende week wel niet het geval zijn. Oké, dan gaan we een overzichtje doen. We hebben vandaag 10 Nederlandse Vlaamstalige nummers in de lijst staan. 11 Adlerm Discus, 7 speciale aanbiedingen, 5 stipnoteringen, 4 superstips, 10 zakkers, 3 zittenblijvers, 23 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dus dat we van 4 nummers afscheid moesten nemen. En van de eerste die we afscheid namen was Morgan Wallen, Lady Gaga, I Wish I Never Met You. En de tweede was Yves Berensen, Droom Jij Over Mij Vannacht. En de vierde was Maskeen met Gisteren. En de laatste waarvan we afscheid moesten nemen was Ty Barrow met Close to Me. Een oud Alarm Disc was dat in ieder geval. Maar ook 4 nieuwe binnenkomers in de lijst. De eerste was op nummer 40 Caro met I Can't Win. En de tweede op 39 Judith met Selfmade Woman, The Beach Version. En de derde nieuwe binnenkomer was Ellen Walker en Fangs met Heartbreak Melody. En de klapper van de week vonden we op 21. Uit Amerika, Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love. En dan hebben we ook 3 tips deze week. De een van de eerste tips is Floris Francis Arthur met Hou Me Tegen. De tweede van Snelle, Laat Mijn Licht Aan. En de derde is van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Op 1 van de 3 kan je stemmen. En dat wordt dan met de meeste stemmen de Alarmdisc van volgende week. En daarvoor ga je naar Facebookpagina facebook.com/denettop40. Dan hebben we de Alarmdisc deze week. Dat is Wim Soeter met Vragen. En de speciale aanbieding is Corinthians met Better Off That Way. Dan hebben we zojuist hebben we nummer 2 gehoord. Maskeen en Babette met Hoe Dan Ook. En die kwam van 3, 1 plaatsje omhoog, 9 weken notering. En ja, dat is een oud Alarmdisc. En ja, dan ga ik nu afscheid nemen. Ja, dan draai ik zo direct nog de nummer 1. De nummer 1 deze week, dat is die stationair blijven staan. Die hebben we nog niet voorbij horen komen. Wie het is, misschien weet je het nog en zo niet. Ga dan naar facebook.com/denettop40. In ieder geval, bedankt voor het luisteren, moet ik natuurlijk zeggen. Hopelijk dat Corné Wolf volgende week weer eens. Anders moet u het weer met mij doen. Bedankt voor het luisteren, zeg ik dan nogmaals. De nummer 1. En die staat 7 weken genoteerd. Een Nederlandstalige, en dat is Suzanne Freek. Suzanne Freek, we raken van aan de slag. Suzanne en Freek met Halverwege. Tot de volgende keer.
2: Nummer 1.

0: hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: Speciale aanbieding.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertram van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Een melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen tot en met maart dit jaar werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Now. Ron Lokkebol, the best music in town.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.
5: The best music in town. Met Ron Lokkebol.

tippen, stoppen ze prachtig en classics natuurlijk weer deze hele avond. Dus zeker reden genoeg om eventjes lekker bij te blijven. Lijkt me heel goed. Mooi plan. Hele mooie klassiekers voor deze hele avond.

Johnny K. The Watson. De lijst voor vanavond nog een aantal mooie grote vette klassiekers. Dus gewoon blijven. Op de lijst weten we...

8 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5

0: is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Mesdames, messieurs, le disc jockey Sash est de retour.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2:00.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.